Net het stilstaan van vol shit en bie, het muziekje beter te krijgen. Net de vertwijfeling die het bezit van mij neemt. Maar het vehikel, het trussel. Volling ben ik, druk dwaam dit op en ernaast in de mixje. Onderwijs naar het alleveren moment dat ik uitlaat en uitleppeler. Boren van een badskip. De ziel, vehikel van haar lichaam, om een leven lang op mij te reizen. Dan dient hij aan.